Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

Een klassieker onder het maanlicht is als een liefdeslied voor de nacht. Geniet van de muziek. Venlo Vintage. Klassiekers in de nacht zijn de soundtrack van je mooiste dromen.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: voelen.
1: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
2: Venlo Vintage wens je een vrolijk Pinksterweekend.
3: Een hele goede morgen.
2: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo, vintage, de stralende glimlach van het voorjaar.
2: Venlo Vintage. Vrolijk Pinksteren.

Venlo Vintage. Een stralende glimlach van oor tot oor. Geniet van het lekker lange Pinksterweekend. En luister naar de klassiekers van Venlo Vintage.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
4: Venlo Vintage wenst je prettige Pinksterdagen. Je weekend wordt compleet met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage.
3: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
5: Een hele goede morgen.

He was a friend of mine van Bob Dylan. Ja, daar begonnen we vandaag mee. Met een reden natuurlijk, want het is vandaag, als ik het allemaal goed gelezen heb, de officiële verjaardag

van Bob Dylan, hè? Ja, hij is vandaag jarig, hè? Hij viert vandaag zijn verjaardag. Ja, hij heet officieel Robert Allen Zimmerman. Ja, Bob Dylan, Amerikaanse singer-songwriter, mocht je het niet weten. Jaar 60, actief natuurlijk in de popmuziek. Heeft een flink aantal evergreens op zijn naam staan, waaronder Knocking on Heaven's Door, Like a Rolling Stone, Lady, Lady, Lay en I Want You. Ja, hij wordt in 1941 geboren. In zijn kinderjaren schrijft hij al gedichten en leert hij zichzelf piano spelen en ook gitaar. Speelt in zijn tienerjaren in een aantal bandjes. Ja, tijdens zijn studententijd staat hij liever alleen op het podium. Nou ja, en dat is dus gebleven, want hij heeft dus heel veel opgetreden in zijn solo carrière. Ja, goedemorgen. Ja, vandaag worden er ook in de Lage Landen, op diverse plekken, worden de Bob Dylan feesten gehouden. Om de verjaardag van Bob Dylan te vieren. En zo dadelijk gaan we even bellen met Jacques Mees. Hij is misschien wel de grootste Bob Dylan performer geweest. Want hij doet natuurlijk heel veel eigen werk. Maar goed, hij heeft heel veel Bob Dylan werk gedaan. En er wordt vandaag in Tilburg, in Brabant, wordt een Bob Dylan dag georganiseerd. Kleinschalig dat wel, want het is wel eens groter geweest. Daar zal ik straks ook eventjes naar vragen. En dat vindt allemaal plaats in een café, Café Weemoed. Dus ja, dat gaat leuk worden. Dus we gaan straks even bellen. Hè. Nog twee liedjes en dan komt het allemaal vanzelf goed. Hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, nog meer feitjes op deze dag. In 1969 staat er een liedje van Desmond Dekker in de top 40 op de allereerste plaats. Ja, het liedje klinkt dan

0: ik zou je heel eerlijk zeggen, ik weet begon niet welk nummer dit was van Bob Dylan. Want ik heb van die hele ruige opnames op een cd'tje ontdekt. En gisteravond toen wist ik dus dat er vandaag een beetje een Bob Dylan itempje was. Dus heb ik het eventjes gekopieerd op de computer. Ja, even kijken of ik Jacques Mees aan de lijn heb. Jacques, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Erik.
0: Oh man, wat klink jij lekker hè, zo. Oh, ja. Zo'n ruige stemmen.
1: Ik denk dat Bob vandaag ook zo klinkt op zijn verjaardag.
0: Dat denk ik ook, ja. Gosje, beide zeg. Nee, maar serieus. Je hebt echt een, ja, hoe moet ik zeggen, echt een, misschien moet ik zeggen, een ochtendstem. Je wordt er wakker van.
1: Een doorrookte moerasstem, wordt wel eens gezegd.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, ik zat niet veel naast. Hé, mag ik jou feliciteren om te beginnen, want...
1: Maar jij moet eigenlijk Bob Dylan feliciteren.
0: Ja, ik weet niet of hij luistert hoor, maar...
1: Nou, ik heb hem gebeld, maar ik werd niet uitgenodigd voor zo'n feestje. Dus ik maak er zelf maar een feestje van vandaag.
0: Ja, zo is het. Dat is trouwens niet de eerste keer, hè. Want er zijn regelmatig feestjes gehouden omtrent Bob Dylan. En meestal ben jij dan ook van de partij. En vandaag vindt er ook weer eentje plaats, hè. Hey, heel even voordat we over dat feestje gaan beginnen vandaag.
1: Ja.
0: Want jij, ja, ik zei het aan het begin al. Ik zei erbij, was een Bob Dylan performer. Want eigenlijk... Je hebt eigenlijk meer eigen werk. Want je draait nog wel regelmatig covers natuurlijk op optredens van Bob Dylan. Maar je doet eigenlijk meer met je eigen werk, hè, de laatste jaren, hè, zeg ik. Hè?
1: Ja, ik ben natuurlijk ook singer-songwriter, gewoon het Americana gebeuren.
0: Ja.
1: En, maar sinds een dik jaar zijn we nu bezig met Heisa. En dat is meer Nederlandstalig.
0: Ja.
1: En dat is meer maatschappijkritisch. Dus wat er allemaal, de misstanden in de zorg bijvoorbeeld. En wat er allemaal mis kan gaan hier in de maatschappij.
0: Ja, maar wat heeft dan muziek daarmee te maken dan?
1: Omdat wij daar ook liedjes over maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus zeg maar de teksten in die liedjes die gaan over die onderwerpen.
1: Ja, precies. Ja, dat kan over verslaving gaan, dat kan over stalking gaan, noem maar op. Dat is een heel breed scala.
0: En wat draagt dat bij dan aan het geheel, als je er ook nog muziek bij toevoegt? Want er zijn natuurlijk
1: genoeg... ik geef lezingen in het land.
0: Ja.
1: Over van alles, weet je wel, over verslaving bijvoorbeeld. Mm. Hè, want daar heb ik zelf ook mijn leven mee te kampen gehad. Met depressies, noem maar op, weet je wel.
0: Ja.
1: En daar geef ik dus lezingen over. En dat combineer ik met muziek.
0: Ja.
1: En dat wordt gedaan op instellingen. En op als er evenementen zijn, weet je wel, met een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld femicide hebben we ook gedaan hier in Tilburg, in de Lokal.
0: Ja.
1: En dan wordt dan landelijk, zijn er allemaal psychologen van alles, of medewerkers in de zorg. En die komen daar op zo'n evenement en dan doe ik dus een lezing en ik combineer dat met muziek.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk toegeven, als je een beetje om je heen kijkt, hè, je merkt ook dat er eigenlijk vooral in deze tijd, hè, heel veel mensen daar last van hebben, hè, van depressies.
1: Ja,
0: en door zo'n depressie gaan ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, drugs gebruiken of ze gaan alcohol drinken. En dan kom je in zo'n spiraal terecht. Hè. Dus de mensen zelf moeten er ook wat aan doen, maar eigenlijk is het gewoon een grote, grote misser van de maatschappij, hè, dit allemaal.
1: Ja, maar
0: allemaal.
1: Daar hebben wij dus ook zo'n liedje over. En dat is dus de wachtlijst waanzin. Want overal moet je gewoon dikwijls een jaar wachten voordat je eindelijk eens een keer gehoord wordt.
0: Ja, dat is veel te laat.
1: Ja, en dus dat is niet echt goed, hè.
0: Nee, inderdaad. Hey, nou over Bob Dylan. Want Bob Dylan is vandaag natuurlijk jarig. Hoe oud wordt die vent eigenlijk? 80 jaar?
1: 85 inmiddels.
0: 80, ja. En hij staat nog steeds op podium, hè? Of,
1: ja, hij speelt bijna elke dag, joh.
0: Jeetje zeg, wat een energie.
1: Als hij niet aan het spelen is, dan is hij aan het schilderen. En,
0: ja, want hij is ook kunstenaar, hè? Las ik ook eens.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, wat ik trouwens niet wist, is dat hij, of althans, misschien wist ik het wel, maar was ik het vergeten. Hij heeft vroeger ook in bandjes gespeeld, hè. En daarna vond hij eigenlijk solo veel leuker. Toen ging hij meer alleen op het podium staan en zo.
1: Ja.
0: Hoe moet ik dat bij jou zien? Ben jij ook een beetje zo'n persoon? Ja. Want ik zie je ook eigenlijk altijd alleen spelen of met iemand anders erbij, maar een hele band nooit, hè?
1: Nee, ja, ik doe dat in de studio wel, maar ik ga eigenlijk meestal solo door het land, ja.
0: Ja, solo doe je dat, ja.
1: Dat is eigenlijk met Heisa is dat zo, en met mijn Amerikanen en als singer-songwriter. En maar ook met het Bob Dylan gebeuren, ja, dan ben ik... kijk, weet je wat, het is een band die, dat kost ten eerste al heel veel geld.
0: Ja.
1: En een solist, dan kun je, ja, dat is allemaal veel makkelijker neer te zetten en op de kleinste plekken ook, weet je wel.
0: Ja, nou... Dus
1: intieme optredens vind ik altijd heel leuk om te doen.
0: En ook leuk om naar te kijken, want er zijn ook vaak van die huiskamerconcerten, hè, die dan gegeven worden overal. Ja. Hè? Ja.
1: Die doe ik dus ook, ja. Ja.
0: Nou wordt er vandaag een feestje gegeven in Tilburg. Mensen die in de regio wonen, die zullen er wel van gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nu luisteren op andere plekken in de Lage Landen. Onder andere Zeeuws-Vlaanderen. Misschien zijn er zelfs Bob Dylan fans in België of in Duitsland. Misschien wel op Aruba, wie zal het zeggen. Ook daar ben je nu te horen, de zaakjes.
1: Ja, die zitten overal in de hele wereld.
0: Die zitten overal, ja.
1: Er is niet zo'n grote community als van Bob Dylan.
0: Ja, één grote familie, zeggen ze wel eens. Maar ja, die man die heeft ook zoveel muziek gemaakt, joh. Want als ik bijvoorbeeld Bob Dylan intyp, dan stikt het van de Bob Dylan liedjes. Maar nou wordt er vandaag in Tilburg wat georganiseerd. Leg eens uit, wat gaat er precies gebeuren? Waar en hoe laat?
1: Ja, ik heb vroeger heel veel festivals georganiseerd. Maar ik wil het nu intiemer houden. En ik wil het graag in mijn eigen stamcafé... laten gebeuren. En dat is vanmiddag te doen om 5:00 in Café Weemoed.
0: Ja.
1: En Café Weemoed voor de niet-Tilburgers.
0: Ja.
1: Dat zit op Heuvel. Moet ik heel even kijken. Want ik heb het ergens staan.
0: Op de Heuvel, ja. Ja, mensen vinden het ook...
1: Dus de korte Heuvel.
0: Ah, oké, op de Korte Heuvel. En daar wordt het gedaan. En daar zien we jou optreden onder andere. En zien we ook wat anders?
1: Nee, het is alleen... misschien dat er iemand nog meer komt. Want die heb ik gisteren gesproken. En ik voel dat die misschien wel langs zou komen. Dat is ook een muzikant.
0: Ja, dus er zijn nog verrassingsaanvallen misschien.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, je weet het nooit. Nou, hartstikke goed. Het begint om 5:00. Café Weemoed in Tilburg. Een Bob Dylan feestje. En mensen die als die daarheen gaan, dan kunnen ze gewoon een lekker Bob Dylan feestje meemaken.
1: Ja.
0: En misschien ook wat t-shirtjes aandoen, hè, van Bob Dylan. Want die zijn er ook genoeg.
1: Ja, die zijn er ook genoeg, ja.
0: Daarom.
1: Maar het is om precies te zijn Heuvel 12... 5038 CN in Tilburg.
0: Ja, dat kun je dan intoetsen in de routeplanner. En dan kom je er vanzelf aan. Ja, zorg dat je op tijd bent, want het vol is vol. Mag ik dat zeggen of niet?
1: Ja, maar ja, we hebben ook een groot terras daar. Dus,
0: oh, kijk, jullie gaan we daar gewoon verder feesten.
1: En dan speel ik wel extra hard. En dan kom ik daarop nog terecht.
0: Nou, hartstikke top. Hey, ik wens je heel veel plezier vandaag. Ik heb nog een paar liedjes.
1: Ja, dankjewel, Erik.
0: Ja, ik heb nog een paar liedjes van Bob Dylan op het programma staan. En natuurlijk ook een nummer voor jou. Want jij mocht een liedje uitzoeken wat ik moest draaien. Want ik heb ook voor jou een hele collectie hier onderhand. En jij hebt gekozen voor Forever Young. Waarom is dit liedje uitgekozen door jou?
1: Dat heb ik samen met mijn vriend en producer Martijn Kerkhoffs gezongen. En Martijn, het geval wil dat hij vandaag ook jarig is.
0: Nou zeg. Dus,
1: ik heb al eens gezegd, jullie kunnen beter samen een zaaltje huren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Kunnen jullie de kosten delen.
0: Goh, jeetje, op dezelfde dag als Bob Dylan jarig. Ja, nou.
1: Niet te geloven.
0: Nee, niet te geloven. Martijn, ook van harte gefeliciteerd als je straks dit terugluistert. Hey, Jack, we gaan het liedje draaien, Forever Young. En ik wens je een leuke dag, man.
1: Hey, bedankt Erik.
0: Hoi hoi.
1: Hartstikke leuk.
0: Hoi hoi. Dag.

0: is de 50ste dag na Pasen. Het is vandaag Pinksteren, mocht je het niet weten. Ja, vandaag is het dus Pinksteren, jongens. Ja, dat is helemaal aan me voorbij gegaan. Het is echt Pinksteren. Het is echt waar. Het is Pinksteren. Vandaag wordt heel veel feest gevierd, ook in christelijke kerken. Buiten Bob Dylan om natuurlijk, omdat hij vandaag jarig is. Hè. Ja, even het weerbericht. Het wordt vandaag zonnig en droog. Het is vooral in het noorden. Daar is het nog wel wat mistig. Mocht je daar met de auto rijden, kan daar wat nevel voorkomen bij de platte landen. Er is een zwakke noordenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in het noorden en midden. In het zuiden wordt het lokaal zelfs tegen de 30 aan. Ja, op de stranden langs de westkust steekt in de middag een frisse zeewind op. Ook langs de Belgische kust. En ook morgen is het zonovergoten. Tweede Pinksterdag. De noordoostenwind is dan zwak. En de temperaturen liggen dan ook tussen de 24 en de 29 graden. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd, want we hebben natuurlijk weer een dagtopper.
1: De dagtopper.
2: My Lord, I have no power but the power that you have given me. Your light and path is the only directions I want to see. Every day that I make my decisions and all my choices, Lord, I'm listening for your sounds and

0: Calvin Ellis en Ellie Goulding hoorde je met Outside. Ja, het is vandaag eerste Pinksterdag. Vandaag ook voetbal. Ajax speelt tegen FC Utrecht in de finale van de playoffs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka die gaat vandaag beginnen. Het is vandaag zonovergoten, het is droog. Er is een zwakke noordenwind. Het wordt 23 tot 27 graden. En vooral in het zuiden, richting Limburg, kan het zelfs de 30 aantikken. Ook de komende dagen schijnt de zon heel veel en wordt het zomers warm. Ja, en tweede Pinksterdag. En ook Pastoorse Vaas, die speelt ideaal in op de situatie.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op Upjex

0: de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van het bisdom. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het trouwste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering en u hoort dat van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Lekker luieren.

0: buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
1: Dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Maar goed, ik loop dus die snackbar binnen, want daar was ik. Ik kom binnen bij snackbar Arnie, Tariq staat daar. Hey, directeur, hoe is het? Ik zeg, ja goed, mijn zoon is geboren. Ah, oh, mooi, gefeliciteerd. Krijg je een mayo van mij vandaag. Box, high five, alles. En hij vraagt natuurlijk meteen, hoe heet hij? Dus ik zeg, trots en blij, ik zeg, hij heet Moos. Want mijn zoon heet Moos. En Tariq kijkt me aan en het enige wat hij zegt is, Moos, Moos, toch niet van Mozes, hè? En ik denk, hoezo dan niet van Mozes? Ik denk, wat heb ik nou weer fout gedaan? Want is er een foute Mozes? Heb ik iets, want je gaat natuurlijk als je een naam verzint de verkeerde associaties een beetje af voor jezelf. Dat je denkt, Joran, nee, toch nog maar even niet. Zie je, te vroeg. Dus ik dacht, ik heb Mozes de serial butcher helemaal over het hoofd gezien. Of was er een Mozes bij de ING-bank in de directie die een salarisverhoging wilde? Of is er een zanger die Mozes heet en fans heeft verzonnen? Of welke Mozes heb ik dan... Ik was helemaal aan het nadenken en ineens dacht ik, oh natuurlijk, dit is een cultuurding. Mozes is natuurlijk een Joodse naam. En Tariq is natuurlijk Turks en moslim en dat ligt gevoelig. Ik denk, oh, hij denkt nu dat ik Joods ben. Ik dacht, ik leg het even uit. Ik zeg, oh nee hoor, nee, ik kom niet van Mozes. Nee, wij vonden Mozes gewoon leuk. Er zit geen religieuze lading onder, wij vonden Mozes gewoon een leuke naam. Dat is alles. En het is ook alles. Alleen omdat ik me zo stond te verontschuldigen, leek het nu ineens alsof ik stond te zeggen, oh Joden, nee hoor. Oh nee hoor. Nee, Joden, nee, dat moeten wij. Nee, Joden, nee, 4 mei gewoon koopavond. Nee, Joden, nee, daar moeten wij niks van hebben. Nee hoor. Terwijl dat is helemaal niet waar, hè. Ik kan prima met Joden. Ik heb geen enkel probleem met welke. Zolang ze niet op mijn stoep parkeren, heb ik geen enkel probleem met welke Jood dan ook. Dus dit werd een beetje een raar gesprek. Het voelde gewoon ineens alsof ik hier het hele Joodse volk stond te verraden voor één frikandel speciaal. Ze zijn wel eens voor minder verraden, maar het was toch een beetje een rare situatie. Nee, maar dit is wat er gebeurt, omdat dit ook de dingen zijn, die kleine details die zo worden opgeblazen. Wie ben je? Waar hoor je bij? Waar kom je vandaan? Dat is heel belangrijk. Bij welk clubje hoor je? En ja, als je dat zo belangrijk maakt, dan sta je dus op een gegeven moment alleen nog maar als onderdeel van de groep met elkaar te kletsen. Dan zijn we heel erg bezig met welk groepje hoort hij, bij welk groepje hoor ik. En kan dat eigenlijk wel samen? En dan sta je als vertegenwoordiger van een groep te praten, in plaats van gewoon als individu. En dat maakt het heel ingewikkeld. En het stomme is nog, dat we het natuurlijk zelf ook doen, hè. We duwen elkaar ook steeds in die hokjes. Want ik liep weg. Ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens helemaal zeker of Tariq wel moslim is. Ik heb geen idee. Ik heb nooit met hem over geloof gepraat. Ja, natuurlijk, hij staat hier al 20 jaar frikadellen te bakken. Nee? Ik bedoel, ja, hij komt uit Turkije, maar ja, frikadellen lijken me ook weer niet heel erg halal. Ik weet natuurlijk, ja, trouwens, dat is niet waar. Ik denk dat een frikadel wel mag. Ik denk dat zelfs Allah geen idee heeft wat er in een frikadel gaat. Dus ik denk dat ergens in de Koran een aparte pagina is waar de frikandel even nader wordt omschreven.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Begin de dag met een lach.
1: Goedemorgen.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
1: Venlo Vintage wens je een prachtig Pinksterweekend.
2: Een hele goede morgen.
0: Venlo Vintage. Het leukste gezelschap voor in het weekend.
3: Woordenwekker wakker.
4: Woordenwekker wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.

Vandaag de officiële verjaardag van Bob Dylan. En er wordt vandaag in Tilburg een Bob Dylan feest gehouden. Een klein feestje, heel intiem. En straks hoorde je al Jacques Mees voorbij komen omdat hij daar gaat optreden. Als je dan in het centrum van Tilburg bent en je vraagt naar het Bob Dylan feest, dan komt het allemaal vanzelf goed, hè? Ja. Goed, joh, de Hurricane. Misschien wel een van de langste nummers, hè? 8 minuten 30 duurt die, hè? Ja, Sonny heeft een nieuwe plaat, die heet Altijd Jij. En ja, we kennen hem natuurlijk van deze.

Dancing Easy, Sonny Ink. Ja, hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en het gaat een beetje in de Nederlandse tour. En ja, hij zou me eigenlijk nu bellen, maar hij belt niet. Dus ik denk dat hij nog gewoon lekker op zijn beetje ligt. Ja, gelijk heeft hij natuurlijk. Nou, weet je, dan gaan we gewoon zijn nieuwe plaat draaien. Altijd jij en misschien belt hij nog.

0: 90's hits achter elkaar samengesteld door de voice-over, zoals we dat natuurlijk van hem kennen, dat hij elke dag weer twee liedjes opstuurt. En dan zegt hij, dit zijn ze weer, de back-to-back classics, hè? Ja, en op deze zondag ook. Ja, we hadden hem eigenlijk wat eerder gepland, maar ja, ik snap het helemaal. Die man die treedt laat op en zo, en dan ligt hij laat in bed. En dan 's ochtends, ja, dan denk je natuurlijk het laatste om weer op te staan, pas laat in de ochtend. Dus we hebben hem even lekker wakker laten bedden door zijn plugger. Goedemorgen, Sonny.
1: Goedemorgen, een hele goede morgen deze morgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ik zei net al in het vorige gesprek, het is gewoon klote, man. Zo 's ochtends vroeg opstaan als je 's avonds opgetreden hebt.
1: Nou ja, je weet hoe dat gaat. Gisteravond, het dak, dat ging er afwerkelijk in Noordwijk. En ook ons, we hebben ons liedje gespeeld. Het was een super, super leuk optreden. En ja, het werd wat laat. Ja, ja. En nou ja, het klapte doorheen geslapen.
0: Ja, oh, maakt niet uit, joh. Ik snap het helemaal. Dus, en wat ik ook wel een beetje snap, dat is dat je nou een beetje toch naar die Nederlandstalige kant gegaan bent, hè, met je muziek.
1: Nou ja, weet je wat het is? De Nederlandstalige kant, wij zijn sowieso als Sonny's Inc. Zij hebben een breed internationaal repertoire. Ik bedoel Spaanse muziek, Engelse muziek, afijn, heel erg verbindende muziek. Het feest der herkenning dat we spelen. Alleen, de laatste jaren is het Nederlandse repertoire zo omarmd. En wordt dat eigenlijk door elke belangrijke zender wordt het gedraaid. Ja. Het Nederlandse lied, dat leeft. En toen dachten wij van, joh, hey, dat vinden wij ook geweldig. En op een gegeven moment was iets van, we willen ook die kant op. En sowieso spelen we ook Nederlands repertoire, hoor.
0: Nou, weet je wat mij ook opvalt? Dat is de laatste tijd zo. Al die zenders die bijvoorbeeld vroeger allemaal heel veel Engels draaiden en zo, hè. Zoals die grote landelijke zenders. Ja, die knallen er steeds vaker Nederlandse nummers tussendoor. En ja, ik vraag me een beetje af hoe dat komt. Of dat er misschien meer aanwas is. Dus dat er meer te bieden is, hè. Dus er wordt meer Nederlandse muziek aangeboden. Of wat jij zegt, dat het gewoon populairder wordt. Maar ja, ik denk dat die populariteit er altijd al was. Want ja, de echte muziek en de echte Nederlandstalige fans, die weten hun plekjes wel te vinden waar die muziek te horen is, hè?
1: Ja, die weten dat zeker wel te horen. Alleen, ja, men merkte bij de radio, ja, weet je, de Nederlandse taal, je eigen taal, dat leeft gewoon. En waarom zullen we geen attentie geven aan onze gehele goede artiesten die we in Nederlands hebben? Het Nederlands, de Nederlandse taal is een prachtige taal, is mooi om te horen. Er zijn vreselijke mooie liedjes geschreven. Ja. Dus waarvoor zou je dat niet draaien? En ik denk dat mensen daar bewust van is geworden. En dat steeds meer. En even vlak ook vooral de jeugd niet uit. Jeugd is echt, die draait Nederlands. Die wil graag Nederlands horen in alle uitgaanscentra. Dus dat is wel een dingetje. En vroeger in onze tijd, ja, er was het toch veelal discussie en Engelstalige muziek. En naar het Nederlandse muziek, ja, dan luister je niet echt. Nou ja, de oudere mensen.
0: Ja, of mensen zetten piratenzenders op. En dat was echt een hele piratencultuur die dat toen deed, hè?
1: Ja, zonder meer.
0: Ja, en nu tegenwoordig veel populairder. Kun jij ook merken dat jouw muziek qua Nederlands liedje ook daarom zeg maar ook wat meer gedraaid wordt?
1: Ja, oh, zonder meer. Nee, ja. Ook als we spelen, hè, we spelen natuurlijk ook muziek van anderen. Waar we dan een eigen draai aan geven, dat we in een eigen jasje stoppen. Maar du moment dat we eigen Nederlands repertoire spelen. Ik kan het niet alleen, of liefst uit Londen, of nou, noem maar op. Of Borsato repertoire. Ja, men gaat gewoon los. Ja. En daar speel je dan ook heel erg op in.
0: Ja, het liedje Altijd Jij, wat voor verhaal zit erachter? Of is het gewoon een leuk liedje, klaar?
1: Nee, er zit zeker een verhaal aan. Het was op de dag dat ik mijn zoon had uitgenodigd hier om een hapje te komen eten. We zijn lekker aan het praten met elkaar. En ik zeg, wat zijn nou voor jou belangrijke mensen? Die en dat worden. Voor de ene is het opa en oma, of mams of paps, of je broer of je zuster, maakt niet uit. En we waren zo aan het mijmeren en we waren zo aan het praten. En toen zegt hij van weet je, zullen we een nummer schrijven erover, pap? Ja. En toen zegt hij, Altijd Jij. Ja. Ik zeg, wat doe jij? Dat is leuk. Bij het Valentijn. Ik zeg, dat is echt een leuke hoek. Dus we zijn een heel leuk beest op die avond. Hij is zelf een DJ, producer, zanger en reist internationaal. En uiteindelijk komt er echt een hele leuke melodielijn uit. En mee naar huis komt een mooie tekst van tevoren. Ik lees het. Ik denk van wauw, Valentijn, fantastisch. En toen dat liedje, hij had het gewoon sumier opgezet. En ik heb het toen aan de bandleden gepresenteerd.
0: Ja.
1: En die zei van wauw, maar dit heeft echt potentieel, man. Dit is echt goed. En toen hebben we dat allemaal opgenomen. Iedereen heeft zijn partij gedaan. Saxofonist, trompet, gitaar, bas, drums en de koren erbij. En toen stond daar een liedje en we hadden zoiets van hey, dit is echt leuk.
0: Ja.
1: Ik denk als we echt een vette attentie krijgen, dat we dan een mogelijkheid hebben, zeg maar.
0: Ja, het is ook een hartstikke leuk liedje. Ik krijg net van de regie door dan gewoon nog een keer gaan draaien. Dus dat is eigenlijk een artiest. Dat is eigenlijk een artiest nog nooit gelukt om in 1 uur 2 keer achter elkaar. Ja. Dus we gaan altijd jij weer draaien. Sonny, ga lekker je bed in.
1: Wil jij de regie dan hartelijk danken van...
0: Ja, dat doe ik. Ik zal je... Jongens, even bedankt, hè?
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi. Knikken, dus hij komt er weer in. En ik zie hem al staan. We gaan hem draaien, joh. Hey, en leuke zondag, Sonny.
1: Dankjewel voor het leuke interview.
0: Joe, hoi hoi, hè.
1: Hoi hoi.
0: Nou, ik zei het al, hè. Sonny, we hebben hem al een keer gedraaid, maar ik mag hem nog een keertje doen.

als ik het liedje van Sam Cooke hoor met Wonderful World, moet ik aan de film Inner Space denken. Bij, daar speelt Sam Cooke ook een kleine rol in, want zijn muziek wordt gedraaid in de baarmoeder van een vrouw. Hè? En dan ziet een man die dan super verkleind is, ja, dat is een beetje science fiction in de buik, dat hij in één keer vader is geworden. Ja. En dan praat, dan ziet hij ook zijn baby vlak voor zich en dan hoor je in één keer Sam Cooke met Wonderful World. Ja. Goed voor de wekker wakker op deze zondag, de Pinksteren jongens, 24 mei. Even kijken naar het nieuws. Ja, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka die begint vandaag, de Hajj. Vorig jaar deden daar ruim 1,6 miljoen moslims aan mee. Dit jaar verwacht men nog veel meer mensen. En op de Amerikaanse begraafplaats in Margaten wordt stilgestaan bij Memorial Day. Jachtvliegtuigen zullen tijdens een ceremonie een saluut en nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten brengen van over de hele wereld. Vanwege de verwachte hitte worden bezoekers aangeraden een pet of een hoed te dragen en ook een flesje water mee te nemen. En Ajax en FC Utrecht die strijden vandaag in de finale van de playoffs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, begint om 11:45. En in Parijs begint de 125e editie van Roland Garros. Op de eerste dag komen er nog geen Nederlandse tennissers in actie. Daar moet je nog eventjes op wachten. En Max Verstappen die gaat weer racen. Hij komt in actie bij de Grand Prix van Canada. De start is om 10:00 vanavond. Ja, en in de buurt van het Witte Huis in Washington heeft iemand bij een controlepost een wapen getrokken en op agenten geschoten. De schutter is neergeschoten en is later ook in het ziekenhuis overleden. En tijdens de schotenwisseling werd ook een voorbijganger op straat geraakt. Ja, het Witte Huis ging direct in lockdown en niemand mocht het gebouw meer in of uit. Dat gebeurt meestal bij situaties zoals deze. Ja, en de Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het staat te lezen in een bericht op zijn Instagram-account. Ja, Bass die vormde eind jaren 80 een hip-hop duo met jeugdvriend DJ EZ Rock, die in 2014 overleed. Ja, vandaag delen we het hartverscheurende nieuws. Zo staat het te lezen op Instagram dat Rob Bass is overleden. Ja, en we hebben een liedje. Rob Bass, DJ EZ Rock en It Takes Two. Luister met aandacht, hier komt hij aan.

waar jij moest zijn. Ik lijd honger, desnoods dorst en kou.

Vandaag is hij 85 jaar geworden, hè? Bob Dylan. Vandaag wordt er in Tilburg in een café een feestje gehouden. Omtrent de verjaardag begint om 5 uur. Gewoon even naar de Korte Heuvel gaan en daar hoor je dan vanzelf de Bob Dylan muziek voorbij komen. Goed, dit was voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen.

0: Je hebt geluisterd naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.
1: Venlo Vintage. Venlo Vintage.
2: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.

0: Sneakers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Venlo Vintage wenst je prettige Pinksterdagen.
3: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
2: Een hele goede morgen.
4: Muziek uit het verleden en heden.
5: De Muziekfabriek en Ron van der Steen.
4: De Muziekfabriek.
5: Laat je opnieuw verrassen.
6: Ik mag toch wel zeggen, ik heb weer een aantal heerlijke liedjes voor je uitgezocht. Daarom snel van start met de eerste 3.
7: Altijd een goed gevoel.
6: Ik dacht het wel.
7: De Muziekfabriek.
6: En we beginnen met Sting.

0: in Dondersteboven.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Sefas.
2: En wat is het toch verschrikkelijk lekker weer vandaag, hè? Heerlijk 28 graden na al die dagen van regen. Eindelijk een beetje zonneschijn. Mooie zomerse plaat draaien, natuurlijk. Hier is André van Duin, als de zon schijnt.
3: Goedemiddag.
4: U luistert naar Donders te Boven met Ton Donders.

0: dat was André van Duin met Als de zon schijnt zo lekker weer buiten. Ik hou er wel van, hoor, zo'n beetje lekker warm. Straks ga ik lekker op een terrasje zitten met een heerlijk glaasje prik of iets. Of iets anders, of misschien iets sterkers, God weet. Wat ik allemaal nog ga drinken. En daarom is het ook nu tijd voor...
1: Dondersteboven presenteert een ijskoude zomerplaat.
0: Ja, ja, een ijskoude zomerplaat, hè. Lekker, we gaan draaien. Foreigner met Cold as Ice.

Forringer met Cold as Ice. Zo'n lekker koud drankje zo op het terras. Heerlijk. Zometeen na dit programma. En dan moet ik even met u hebben. Want ik vond nog een hele oude jingle aan het begintijd van Dondersteboven. En dan ga ik u nog even niet onthouden. Want dat was toch best wel leuk wat we toen deden.

0: Hobbyboy plaats.
1: Inderdaad, de cowboyplaat. Waar is het toch gebleven, zo'n geweldige cowboyplaat? En ik vond op mijn harde schijf nog een heel leuk nummer van Dolly Parton, In the Meantime. Dus hier is Dolly Parton.

0: En dat was Roberto Giacchetti en de Scooters met Save the Day.
1: Dondersteboven presenteert
2: La Conférence.
3: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat
0: een conferentie, van Jan Blazer met de titel Zonsverduistering.
4: Mensen begrijpen elkaar soms verkeerd, omdat de mensen zo slecht luisteren. Als je dan nagaat hoe soms een bericht overgebracht wordt, hè? Vooral een legerbericht. De commandant tegen de kapitein. Morgen vindt tussen 2 en 3 uur een zonsverduistering plaats. Laat de mannen om 14:45 aantreden, in carré-vorm, onbepakt en onbezakt. Dan kunnen ze vanaf het exercitieterrein het schouwspel waarnemen. Na afloop is er in de kantine gelegenheid tot het stellen van vragen. De kapitein naar de luitenant. Op verzoek van de commandant vindt er morgen tussen 2 en 3 een zonsverduistering plaats. Mannen in carré-vorm onbepakt en onbezakt, dan kunnen ze het schouwspel gadeslaan. Na afloop is er in de kantine gelegenheid om... er is gelegenheid om na afloop in de kantine te zijn. De luitenant naar de sergeant. Op verzoek van de commandant moet morgen de zon verduisterd worden. Dat doen we morgen met z'n allen tussen 2 en 3. Laat de zakken onbepakt in carré-vorm staan. Na afloop alles naar de kantine brengen. De sergeant naar de korporaal. De oude zak gaat morgen de zon verduisteren. In de kantine tussen 2 en 3. In carré-vorm. De korporaal tot de soldaten. Op verzoek van de commandant wordt medegedeeld dat morgen in carré wordt opgevoerd. Zoek de zon op. Plaatskaarten verkrijgbaar tussen 2 en 3 in de kantine. De soldaten onder elkaar. Ze komen morgen opname maken van brengen ze zonnetje onder de mensen. Heeft de commandant bedacht? Nou, dan gaat die oude zak zelf maar in de zaal zitten.
5: Dit hoor je toch alleen in Dondersteboven.
6: Zomer in de lucht. Vrolijkheid uit je luidsprekers.
7: Dit is Dondersteboven. Hier is Ton Donders met lekker veel humor.

0: En dat was Dirty Old Man van 3 Degrees, zo'n lekkere gouden ouwe. En we hebben nog wat, nog iets heel lekkers.
1: Dondersteboven presenteert het donderste uit de kan.
0: En alles wat lekker is, dat drijft allemaal naar onder. Onder, helemaal onder in het donderste uit de kan. En vandaag hebben we weer zo'n hele leuke plaat die we gaan draaien uit het donderste uit de kan. Helemaal onderaan, helemaal lekker. Hier is Louis Armstrong met A Wonderful World.

0: Louis Armstrong met Wonderful World. Wat een lekkere zomerse heerlijke plaat. Zo heerlijk achteruit zitten zo. Met een lekker drankje en dan zo lekkere muziek. Hè. Heerlijk, allemaal bij Dondersteboven. Tot 1 uur.
1: De Dondersteboven muzikale megamix op Venlo Vintage.
0: En de Dondersteboven muzikale megamix heeft vandaag als thema storm. We gaan luisteren naar Earth and Fire, Storm and Thunder. En daarna gaan we luisteren naar Calm After the Storm van The Common Limitants. En als derde plaat hebben we dan mijn favoriet, Bob Dylan, Shelter for the Storm.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het onderste boven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van het bisdom. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het trouwste huishoudster, Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomstspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen, we gooien het even in de vergadering en u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Dondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
1: En ook vandaag in Dondersteboven weer muziek uit de regio, uit de Limburgse regio. En vandaag hebben we gekozen voor Mensenkinder, Niet met Mich.
4: Niet met Mich!

0: Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@dondersteboven.nl.
1: Op elke vraag weet ze een antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
2: Beste Lellebel, ik maak me zorgen over het toenemende alcoholmisbruik in het verkeer. Zo was ik laatst in Leende wat rond aan het rijden, toen een motorrijder al slingerend over het wegdek reed. Die was duidelijk bezopen. Moet zo iemand niet hard aangepakt worden? Gelukkig drink ik zelf nog geen procentje alcohol. Klaus Thaler. Ik vind niet dat je zo snel mag oordelen. Wanneer een motorrijder met zijn voertuig over de straat slingert, betekent dit niet altijd dat hij dronken is. Het is best mogelijk dat hij volkomen nuchter is en zijn best doet om de voetgangers te mijden die allemaal straalbezopen zijn. Lellebel.
3: Hey Ton, draai nou eens even een lekkere smartlap.
4: En vandaag ook weer uit mijn gigantische collectie. 45 toeren plaatjes, allemaal smartlappen. Allemaal 45 toeren, een hele eeuw geleden uitgegeven. En ik spaar ze, ik verzamel ze. En vandaag gaan we weer een hele leuke plaat draaien uit die serie. 45 toeren smartlappen plaatjes. En dus René Riva en het nummer heet Ik pluk een ster voor jou.

0: erboven zit er weer helemaal op. Het is weer helemaal klaar. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. En dat is dan Vanessa Gollier. Do it my own way. En dan zeg ik allemaal, hoitje hè.
1: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende week.

Dit was Dondersteboven met Ton Donders voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is er weer een nieuwe aflevering op Venlo Vintage. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Het is een stralend Pinksterweekend. Luister naar Venlo Vintage.
5: Goedemiddag.
4: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

0: Geniet van onvergetelijke tijdloze klassiekers op Venlo Vintage. Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... brengt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijt.

0: Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wenst je mooie Pinksterdagen.

je werk, onderweg of gewoon lekker thuis. Venlo Vintage. Overal en altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

vamos. Vai que não vai rara. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. 1,

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage.
3: Stralend als de lentezon.
4: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
5: Een zonnig Pinksterweekend vol met de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Een hele goede middag.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. Het weer, de zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Venlo Vintage wens je prettige Pinksterdagen. Een hele goede avond.
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Het weer volop zon en droog, ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het is Pinksteren. Het weekend is lekker lang. Geniet ervan met de klassiekers van Venlo Vintage.

de klassiekers van Venlo Vintage je avond verrijken en je dromen begeleiden. Geniet van de mooie muziek uit lang vervlogen tijden.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de lente. Dit is het geluid van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich ook tijdens de Pinksterdagen jong voelen.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht
1: tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: De nacht strekt zich uit als een lange straat. En Venlo Vintage loopt voorop met gouden klassiekers.
1: Het is donker, maar de muziek blijft shinen. De allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Slaap niet, luister lang.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.